0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2 uur.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon. Forevermore known as the Jazz.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM. Join the summer.
2: Club FM. Hey, ik ben Wim Soutar en je luistert naar Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 7 uur.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.

Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poelenmatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend. Temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag. Join the club.

0: tell me now that you're mine.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
6: Dit zijn de hits van Club FM.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terrein Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via Tractor Pulling Zeelen.

0: professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Hallo, ik ben Jensie.
4: En ik ben Linda van Milking.
3: Op Club FM.

De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldt dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na onderbrekingen van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Middellands bericht: in het West-Vlaamse Markje is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in L.A. hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Domenico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan. Join the club.

16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Jawel, luisteraars, met deze plaat hebben we jullie allicht al goed wakker geschud met DJ Jean uit Nederland, die destijds nog wel zijn carrière begon in 1989, toen hij een Nederlandse mix- en scratch-kampioenschap won. Toen was een gelanceerd.
1: All summer long.
0: Inderdaad, dat kan je hier wederom verwachten. DJ Jean dus, en we draaiden de launch uit de eind 99. Hey luisteraars, van harte welkom. Goedemorgen op deze toch wel tropische dag wederom vandaag. Want we gaan weer die 30 graden gaan bereiken. En dat is misschien goed ook, want vandaag begint de officiële zomer. Inderdaad, 21 juni op de kalender. En dat is meteen ook de langste dag van het jaar. Allee vooruit, wees welkom. Tot 12 uur zijn we er weer bij. Uiteraard met Uit op Zondag. Dat zijn de nodige uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen vandaag. En tussen al die leuke uittips die we verzameld hebben, wel hebben we ook nog leuke muziek onderweg. Muziek van Justin Timberlake. We gaan terug in de tijd met Frank Sinatra. En we draaien ook nog Soul to Soul en vele, vele andere. Maar eerst, na zo'n lekkere boemkende plaat, even rustig aan, hè jongens. Dat doen we met Johnny Hate Jazz.

Soul. Inderdaad, we draaien Silver en BTX met de nieuwe single met name Need Heart and Soul. Goedemorgen allemaal, welkom op deze zondag. Niet zomaar een zondag, vandaag begint die zomer en die zomer, ja, die is toch al een paar dagen in ons bezit hoor. Af en toe wel een onweersbui, maar ja, toch wordt het steeds de komende dagen ook nog zomers weer. Het is zondag dus, dat wil zeggen dat wij ook de leukste uittips voor jullie hebben verzameld. En we starten in Dendermonde, want het stedelijk zwembad Olympos van Dendermonde zet dit weekend de zomer daar ook in. Dat gebeurt met een grote drijvende attractie. Het is ondertussen jaarlijkse traditie dat zwembad Olympos op een bijzondere manier het schooljaar afsluit. Dat gebeurt door een drijvende attractie in het zwembad te plaatsen, waar iedereen zich kan gaan amuseren. En dit jaar zal de stormbaan langer aanwezig zijn. De gigantische duck track zal garant staan voor lachen, glijden en klimmen. En kinderen kunnen zich uitleven, ouders mogen stiekem meedoen en iedereen gaat naar huis met een nat haar en een grote glimlach. Dat is wel degelijk een feit. Iedereen kan zich uitleven op de drijvende attracties vandaag tussen 10 en 6 uur. En dat dus in zwembad Olympos dat zich bevindt aan de Leopoldlaan in Dendermonde. Alle info www.zwembadolympos.be. Dat is misschien wel een goede tip om een beetje koel te houden natuurlijk tijdens deze zomerse temperaturen. Van Dendermonde gaan we naar Gent, luisteraars, want de Oekraïense kunstenares Gala Sorogan die opent vandaag in Gent de tentoonstelling Hervinden door Gent. Met figuratieve schilderijen vertelt het verhaal van haar gedwongen vlucht uit Oekraïne en de zoektocht naar een nieuw leven in België. Sorogan die woonde jaarlang in Scherson in het zuiden van Oekraïne, tot de oorlog haar dwong haar thuisland te gaan verlaten. Intussen bouwde ze een nieuw bestaan op in Gent, waar ze woont en werkt en dus haar artistieke werk tentoon gaat stellen. In Hervinden door Gent vertaalt Sorogan haar vlucht uit Oekraïne en haar leven in Gent naar figuratieve schilderijen. De werken tonen mensen, plaatsen en momenten die verwijzen naar verlies en verandering en een nieuwe start. De vernissage die vindt vandaag plaats vanmiddag om 5 uur. Nadien is de tentoonstelling te bezoeken tot en met 22 augustus. En dat is meteen ook elke vrijdag en zaterdag tussen 10 en 5. En dat in Les Four Seasons. De tentoonstellingslaan 127 en dat dus in Gent. Beslist een aanrader om dat een keertje te gaan bekijken. Hou je van keramiekluisteraars, dan ben je welkom in Temse vandaag voor de keramiekmarkt. Want Leo van der Heijden en bevriende keramisten, wel met wie klijft, houdt een keramiekmarkt op de Roomkouter rond het natuurhuis in Steendorpen. Iedereen is welkom vandaag daar tussen 10 en 6 uur en de toegang is daar helemaal gratis.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
6: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
6: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit, een wereld van verhalen.

Lekker veel muziek tijdens de zomermaanden. Dat is ook Club FM natuurlijk. We draaiden destijds Sash met Stay. En deze David Guetta en Hypitation hebben een nieuwe single uitgebracht. Walking Away. En dan naar onze uittips. Want die hebben we wel natuurlijk iedere zondag voormiddag tussen 9 en 12 in Uit op Zondag. De leukste uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. We trekken met jullie naar Sint-Amandsberg bij Gent. Want vandaag is het weer daar tijd voor een van de gezelligste rommelmarten van het jaar. De kasseistraatjes van het Begijnhof in Sint-Amandsberg worden dan gevuld met allerlei tweedehandspullen, curosia en andere leuke vondsten. En ook kraampjes met zelfgemaakte keramiek, sieraden en andere handwerken zullen aanwezig zijn. De voorspellingen geven een schitterende zondag en dat is het gezellige struinen op de rommelmarkt. Het ideale tijdsverdrijf misschien wel. Om 9:30, inderdaad, net dus, zijn ze gestart. En je kan daar nog terecht doorlopen tot 16:30 komende namiddag. Dan kan je in Sint-Amandsberg dus, waar de kasseistraatjes van het Begijnhof opnieuw vol kraampjes zullen staan. Bezoekers kunnen in huis nummer 89 bovendien een kijkje nemen op een brokante markt met oude stukken die doorheen de jaren in het hof werden verzameld. En ook de zomerbar opent opnieuw de deuren. Verspreid over het hof zullen daarnaast verschillende foodbars, ijskraampjes en andere eet- en drankstandjes te vinden zijn. Dus reden te meer om misschien wel af te zakken natuurlijk naar de kasseistraatjes in het Begijnhof in Sint-Amandsberg. En dat voor de heuse rommelmarkt en ook de zomerbar. Want met dit soort weer zal een drankje uiteraard van harte welkom zijn. Van Sint-Amandsberg gaan we naar Melle, want wie altijd al eens een brandweerwagen, ambulance of politiewagen van dichtbij wilde bekijken, kan vandaag terecht in Melle. Brandweerzone Centrum Post Melle en politiezone Regio Rode Schelde organiseren er straks vanaf 10 uur, doorlopen tot 6 uur, een gezamenlijke open deurdag. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende politie- en hulpdiensten, voertuigen bekijken en demonstraties volgen. En voor de kinderen is er uiteraard animatie en kunnen ze deelnemen aan het spel Zoek de Verdachte. En ook een hapje en een drankje ontbreken natuurlijk niet. De open deurdag vindt plaats in de Brusselse Steenweg 148 en 150 in Merelbeke-Melle. En de organisatoren die vragen als je in de buurt woont om zeker zoveel mogelijk met de fiets te komen. Ja, dat is altijd wel een aanrader en zeker met dit soort weer. En dan gaan we nog even naar Moerbeke-Waas in Oost-Vlaanderen. Want wie houdt van een stevig stukje zingen en aansluitend een rommelmarktje wil doen? Wel, die moet vandaag in Moerbeke-Waas zijn. Daar vindt straks vanaf 10:30 tot 12:30 een Moerbeke-zing plaats. Onder begeleiding van Sammy en Lili worden bekende meezingers gebracht en samen de zomervakantie in te zetten. Zangervaring is niet nodig en de liedjesteksten worden voorzien. De organisatoren nodigen jong en oud uit om mee te zingen in het ontspannende sfeer en bezoekers, wel, die mogen gerust een plein of een plooistoeltje of dekentje meebrengen. Dranken zijn ter plaatse verkrijgbaar. Tegelijkertijd wordt het nog tot doorlopend 5:00 van de middag de Drongendreef en de omgeving van het Boekweithof omgetoverd tot een rommelmarkt. Standhouders kunnen gratis deelnemen. Die moesten wel vooraf inschrijven. En snuffelaars vinden er een ruim aanbod aan tweedehandsgoederen. Terwijl ze aan de stand van Moerbekefeest, die de rommelmarkt organiseert, ook de lokale drankje Moerke kunnen gaan proeven. Dus een leuke combinatie. Eerst lekker gaan meezingen in Moerbeke zingt. En daarna misschien wel naar de heuse rommelmarkt daar. En dat in Moerbeke-Waas. Uiteraard is de toegang daar helemaal gratis.

0: Toeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
1: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: Tijd voor Club FM. Classic.

Ja, misschien wel een goed idee om vandaag een keertje te gaan zwemmen. Dat kan misschien wel in open lucht, er en der natuurlijk. Maar ook in Dendermonde, in zwembad Olympus, kan je terecht vandaag. In ieder geval draaide de huidige single van deze toch wel heerlijke Zuid-Koreaanse boysband BTS en Swim. En dan luisteraars naar onze uittips, zoals je dat gewend bent in Uit op Zondag. Op zondagvoormiddag, wij trekken met jullie naar Gent, want snuisteren tussen brokanten, vintage vondsten en onverwachte pareltjes kan vandaag daar in Gent in de Lange Violettenstraat. De Koninklijke Dekenij De Kervenstok organiseert opnieuw een rommelmarkt en braderie in de Lange Violettenstraat dus. Dorst gekregen van al dat rondstruinen en dat lekkere warm weertje, dan kan je terecht bij de horeca in die straat of aan de Sangria en Bubbelbar van de Dekenij ter hoogte van de Lange Violetstraat 285. Radio Violet die zorgt daarvoor de muziek en in de namiddag speelt de Gentse band Kijk op. Iedereen dus vandaag welkom, sinds 9 uur doorlopen tot 6 uur en dat in de Lange Violettenstraat en omliggende straten daar in Gent voor de heuse rommelmarkt en braderie die daar dus vandaag plaats heeft. Uiteraard is de toegang helemaal gratis. Van Gent richting het Oost-Vlaamse Hamme, want dit weekend staat in Moerzeke bij Hamme de traditionele boottijkermis weer op het programma. Het feest gaat dit jaar door op een nieuwe locatie, met name aan de weide op de Pompelhoekstraat in Moerzeke. Vandaag is er dan de traditionele rommelmarkt die daar ook plaats heeft, maar ook een tractortreffen met unieke tractoren en een dikke bandenrace voor de kinderen. En tussendoor is er vandaag ook een braderij en uiteraard de mogelijkheid om iets te gaan drinken. Het belooft met andere woorden dus een dag te worden vol plezier met dit lekker mooie zomerse weer. En dat dus aangaande dus de Bootdijkkermis aan de Pompelhoekstraat in Moerzeke. Misschien wel een aanrader om daar vandaag een keertje naartoe te gaan. Wil je het wat rustiger aanhouden, luisteraars, dan kan je richting Merelbeke, want de cursisten van de Atelier Beeld in Merelbeke Melle tonen vandaag voor het laatst hun creaties tijdens de tweejaarlijkse expo en dat in cultuurhuis Merelbeke en pastorij Munten. Jongeren, volwassenen en kinderen presenteren er werk dat ontstond tijdens de lessen beeldende kunst. In cultuurhuis Merelbeke stellen jongeren en volwassenen tentoon. Daar zijn werken te zien uit de ateliers keramiek, pottendraaien, fotografie, tekenatelier, frollade kunsten en vrij atelier beeldende technieken. En die expo is vandaag nog toegankelijk tussen 2 en 5 uur. De kinderexpo loopt in pastorij Munten. Daar tonen jonge cursisten werk uit beeldlabo, stek en kunstig met klei. De expo is vandaag daar geopend sinds 9:30 doorlopen tot 5:30. De toegang is daar helemaal gratis. Dus ook mooi meegenomen om misschien wel een keertje daar alles te gaan bekijken.

3 voor 10 hier bij Club FM. We draaien nog een keertje deze heerlijke radio souvenir. Toch inmiddels al in de jaren 80. Deze Soul to Soul en Back to Life bij Club FM. En dan gaan we richting 10 uur. Dat gaan we nog opvullen met Angel en Justice. What You Want, zo heet de single. En daarna zijn wij uiteraard terug met nog meer leuke muziek. En uiteraard onze leukste uittips op zondagvoormiddag.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is

0: vier minuten ruim aan zijn trekken met dit toch wel succesvolle rap trio dat eind jaren 80 en begin jaren 90 een aantal grote hits scoorde. Denk maar aan Me, Myself and I. Dat ga je ook al zeker kennen. En deze Ring, Ring, Ring, die we graag nog een keertje draaien op deze zondag de 21ste juni. Ik zou zeggen van harte welkom aan het begin van de zomer 2026. Want ja, inderdaad, het is vandaag de zomer, de thematische zomer is begonnen. En dat is meteen ook wel de langste dag van het jaar. Dan ben je het langst licht en de kortste nacht die er aankomt. Dat is wel degelijk een feit. Maar ook op deze zondag, de 21ste juni, is het Wereld Yoga Dag. Maar is het ook Wereld ALS Dag. En dat is een tamelijk zeldzame spierziekte die binnen 3 tot 5 jaar naar diagnose dodelijk is. Op deze dag vragen ALS-stichtingen wereldwijd aandacht voor deze ziekte en vragen zij ook wel een beetje meer begrip en financiën voor onderzoek. Laat dat duidelijk zijn. Goed, aan alle mensen die dus ALS hebben, steken jullie een hart onder de riem natuurlijk. Hè. Nog geen plannen voor vandaag en zin om daar verandering in te brengen met dit goede zomerse weer? Wel, wij zetten natuurlijk de leukste uittips nog tot 12 uur in de kijker en dat hierin uit op zondag met daartussendoor ook heel veel muziek die ook wel een beetje een zonnig karakter hebben.
1: Ron van Dijk. Een hele zomer lang. Enkel en alleen...

0: Calvin Harris. We kennen hem, het is een rot in het vak. Hij scoorde de vorige decennium de ene hit na de andere. En nu heeft hij ook een nieuwe single uitgebracht. En dat kent het weer, dat klassieke pianogeluid. Hè. Ja, dat zit er wederom in. Het is een beetje een zomerstrandbaar nummer, volgens wat mij betreft, deze nieuwe single van hem. Samen met Jay-Z draaiden we Satisfy. Heerlijke plaats. En dan naar onze uittips op zondag voormiddag in Oost-Vlaanderen. We gaan naar Hamme, de gemeente Hamme, want de gemeente Hamme organiseert vandaag de derde editie van het Baby- en Peuterfestival. De tuin aan de Zorgsite in de Hospitaalstraat wordt dan omgetoverd tot een warme en leuke ontmoetingsplek voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De toegang is volledig gratis. Het festival dat pakt uit met een gevarieerd en prikkelend programma op maat van baby's en peuters. En zo kunnen kinderen deelnemen aan een sensorische speelsessie, genieten van een ontspannende babymassage of zich uitleven in de ballenbad. Creatieve peuters die kunnen aan de slag met natuurlijke materialen, terwijl de mobiele kinderboerderij voor een extra beleving zorgt. En naast de speelactiviteiten staan er ook voorleessessies en een muziekworkshop op het programma op maat van de kinderen. En als kers op de taart is er de gratis theatervoorstelling De Vliegende Pinguïn, een absolute aanrader voor jonge gezinnen. Huis van het Kind zal ook aanwezig zijn met alle partners binnen de organisatie. Ouders kunnen er terecht met vragen over opvoeding, ontwikkeling en ondersteuning. En op die manier kunnen ouders laagdrempelige mensen ontmoeten en genieten van de gezellige ontspanning. Op het gezellige zomerterras kan iedereen genieten van een verse pannenkoek en een drankje, ideaal om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Met het Baby- en Peuterfestival wil Kind van het gezin toch wel Hamme jonge gezinnen samenbrengen, inspireren en wegwijs maken in de brede aanbod voor jonge kinderen in de gemeente. Iedereen is dus vandaag welkom vanaf 2:30 tot 5:00 en dat aan de site in de Hospitaalstraat en dat in de gemeente Hamme. De toegang is daar helemaal gratis. En dan naar Gent, naar het Gravensteen. Want vandaag wordt het Gravensteen voor één dag omgetoverd in een middeleeuwse tijdmachine. Edelvrouwen, ridders, steltlopers en dansers heroveren daar de burcht. Je kan onder meer leren zwaardvechten of je verkleden als een echte ridder of prinses. Voor de allerkleinste zijn er spannende ridderverhalen. Feest in kasteel wordt een familiegebeuren om niet te missen. Je kan ook wel dineren in de hoge torens of het mysterieuze Schimmeldal verkennen. En in de kleurrijke maak je kan je eigen wapenschild gaan maken dus. Om 11:30, 2:00 en 4:00 strijken Roodsnor en zijn bonte gevolg neer in de Groene Zee. En om 2:30, 4:30 en 4:30 is het de beurt aan de verhalenvertellers die zo koningen, prinsessen en valken weer tot leven brengen. Tijdens de feest in kasteel gelden de normale toegangsprijzen. De middeleeuwse sfeer en de activiteiten krijg je er gratis bovenop. Voor een betoverend middeleeuws festijn moet je dus vandaag in het Gravensteen in Gent zijn. Het feest in het kasteel vindt plaats straks vanaf 11:00 tot 6:00 en tickets kosten maximaal €15. Iedereen daar dus welkom in Gent en in het Gravenkasteel voor het grote feest. En dan gaan we nog even naar Berlaren, luisteraars, want vandaag vindt in Berlaren de vierde editie van de garageverkoop plaats. Dat georganiseerd door de Heidevrienden. Nog doorlopen tot 5:00 komende namiddag kunnen bezoekers snuisteren langsheen de route van de Brugstraat tot de Turfputstraat. En dat dus in Berlaren. Dus allen daarheen zou ik zeggen.
1: Club FM. Join the summer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Paul Michiels en Jan Leijers hebben heel veel nummers gemaakt in ons Belgische landje. Maar één brak ook door buiten de Europese contreinen, met name Amerika. Daar bereikten ze de 41ste plaats met dit nummer. Groot succes dus geweest met The Way to Your Heart. En mogelijk heb je het ook wederom meegezongen natuurlijk, want het is een, toch wel eindelijk een wereldhit geweest. Dat is een feit. Goed luisteraars, Patrick Haantjes die gaat er aankomen met het weer. We gaan even luisteren of we vandaag of vannacht nog onweer gaan krijgen wat de komende dag ons biedt wat het weer betreft. Eerst een beetje zomerse klank op je radio. Dat doen we met deze Enrique Iglesias.

0: zomerse geluid op je radio. Een beetje meegaan met het weer de dag van vandaag. Enrique Iglesias uit eind jaren 90 en Be With You. En dat zijn we nog tot 12 uur nu met het weerbericht.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Ah, goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Je schreef het al op je Facebookpagina. 10 uur 24, dan begint de astronomische zomer. En die hebben we niet gemist, hè?
3: Nee, zeker en vast niet. Wat een start. Afgelopen nacht er nog wat flink onweer bij. Nog wat geflitst en al. Wij zijn er weer nogal goed van tussengekomen. Ik had wel 12 liter water per vierkante meter. Wat al een ganse tijd geleden is dat ik nog een keer boven de 10 liter heb gezeten. Dus daarvoor was ik heel tevreden. En hier hadden nogal de ontladingen, waren nogal veel. Dus van wolk naar wolk, dat is niet echt inslagen. Ja. Want als je dat had, de vrijdag was een heel ander type van onweer.
0: Ja, dat vond ik ook wel, eerlijk gezegd.
3: Dat werd vooraf gegaan door heel wat wind. De valwind, dan ze zeggen. En dat is niet echt, dat is heel...
0: Dat is gevaarlijk.
3: Wat schade opgelopen aan bomen en al. En ook links en rechts wat aan huizen en al. De molen dat zelf ergens in ieder geval is. Maar daar zijn we nu van verlost. En kijk, je ziet, de opklaringen worden steeds breder en breder. Dus dat betekent dat we vanaf toen, deze namiddag, een mooie namiddag tegemoet gaan met temperaturen van tropische temperaturen weer. Opnieuw van 30 graden. Want gisteren hadden we ook nog net de 30 graden grens. En er staat bij dit alles een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noordoostelijke richtingen. Komende nacht opnieuw toch wel een zachte nacht, 19 graden. En morgen overwegend zonnig bij een 31 graden. De wind is matig uit noordoostelijke richtingen. Dinsdagochtend ongeveer 18 graden. Maar in de namiddag loopt dan de temperatuur op naar een 32 à 33 graden. En het is dan een overwegend zonnige dag met een oostelijke wind die overwegend matig zal zijn. Dan de dinsdag, de nacht van dinsdag op woensdag ziet er zeer warm uit. Voor de mensen die dan zo wat slecht slapen, gaat daar dikke problemen worden. Ja. Het is dan ongeveer 21 graden. De temperaturen die lopen dan in de namiddag op naar een 36 graden. Met een kort voor hier vanaf 82 dat ik gestart ben. Voor deze maand is het ongeveer een 34 graden. Olala. Dus daar gaan we waarschijnlijk boven zitten. Er is een kleine kans dat er ergens een onweersbui zou ontstaan, maar dat gaan we de volgende dagen toch nog verder moeten bekijken. De kans is hier klein, maar ze bestaat. Donderdag dan, in de nacht van woensdag op donderdag, in de nacht 23 graden. Overdag lopen de temperaturen op naar een 35 à 36 graden. Het is een overwegend zonnige dag. En dan de nacht van donderdag op vrijdag worden er zelfs temperaturen berekend van 24, 25 graden. Je moet soms al een geluk hebben dat je dat overdag hebt.
0: Ja.
3: En de temperaturen zouden dan wel eens kunnen oplopen naar 38 graden. Oh, dus dat is een beetje van het goede te veel. Ja, ja. En ook een vrijdag een zonovergoten dag. Zaterdag vergroot dan de kans op regen of onweersbuien. Maar het voordeel zou dan zijn dat de temperatuur maar tussen haakjes 30 graden zou al. Ja. En ook op zondag is het dan wisselbubbel bij een 30 graden. En wat er daarna gaat gebeuren, dat gaan we volgende week kijken. Want ik vrees een beetje dat we daarna in een serieuze andere weerstip
0: gaan. Ja, het kan niet blijven duren natuurlijk.
3: En het zou jammer zijn, want ik heb dat ook al geschreven op mijn Facebookpagina. In 1976, dat was een van de mooiste zomers van vorige eeuw. En net toen wij hier in Zeelen in verlof gingen, werd het slecht weer. Ja. Onweersbuien en weet ik allemaal. En we gingen weer gaan werken. En ja, dat was het weer goed weer. En dan zijn we hier in Zeelen. Die man en Loken, die hebben toch altijd geluk.
0: Augustus, inderdaad. Ja, dat gebeurt nogal. Hè. Juli een dipje. Ja. En dan terug goed. Hè.
3: Ja.
0: Ja, we moeten afwachten. Hè.
3: Yes, ja.
0: Ja. In ieder geval, ik hoor weinig onweer.
3: Weinig onweer. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Ja. Aan de zee zie ik wel op het einde van de week wat meer de kans iets groter voorop onweer. En dan gaat het ook niet zo warm zijn.
0: Ah, dan gaat het wel koeler zijn.
3: Aan de kust gaat het wat koeler zijn. Gaat er misschien wel lekker een dag zitten van 30 graden. Maar meestal zo rond. Dat is altijd wel rond. Dat ziet er toch wel wat beter uit. Maar ik zou zeggen, ga niet allemaal naar zee. Want dan gaan ze op een zeker moment de boel afsluiten. Dat je niet meer binnen mocht.
0: Het is nog net geen vakantie eigenlijk. Dus,
3: dat scheelt nog wel wat. Maar anders,
0: In ieder geval voor de studerende jeugd wordt het de laatste snikkende week.
3: Maar ook voor mensen die in de fabriek staan of die nog buiten werken. Op de buitenwerkers passen ze zich soms sommige bedrijven wel aan. Als ze daar wat vroeger beginnen en als ze op de middag kunnen uitstoppen. Maar in de fabriek is dat, als je in een drie ploegen werkt, dat kan niet. Dat is niet... niet te zeggen, ik ga vroeger beginnen. Dus, ja.
0: Goed, we gaan zoveel mogelijk de verkoeling moeten opzoeken. Hè. Zeker naar het einde van de week toe. Ja, Patrick, ik zou zeggen bedankt voor uw weerpraatje.
3: Ja.
0: En geniet van de zomer.
3: We gaan dat doen.
0: Ja, dag.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: Join the

0: Deze King had er destijds een ferme hit mee, luisteraars, in 84 met zijn Love and Pride. En terecht ook, natuurlijk. Hè. Zometeen nog muziek van Summer. We hebben de nieuwe single Potential. Maar eerst gaan we even luisteren naar het regionaal nieuws wat er allemaal gebeurt in onze streek hier.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: Vlaams minister Hilde Crevets wil dat burgerlijke huwelijken in elke gemeente minstens op één dag gratis kunnen plaatsvinden. Ze laat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Uit eerdere cijfers blijkt dat in ruim de helft van de gemeenten geen enkele dag gratis trouwen mogelijk is. In Wetteren verliest de school voor buitengewoon onderwijs Sint Lodewijk vanaf volgend schooljaar 5 van haar 22 schoolbussen. Dat heeft de lijn beslist, al benadrukt de vervoersmaatschappij dat de gesprekken nog lopen. De directie die vreest dat leerlingen voortaan nog vroeger klaar moeten staan. In Gent heeft de politie sinds de start van het zomerseizoen op 1 mei al 81 processen verbaal opgesteld aan de Blaarmeersen. Het gaat onder meer om drugsbezit, diefstallen, illegaal wapenbezit en exhibitionisme. Vorig jaar waren dat er 33 in de eerste 3 weken en dit jaar staat de teller dus al na 7 weken op 81. In Dendermonde is watermaatschappij Faris gestart met de restauratie van de beschermde watertoren aan Bastion 5 op de vroegere militaire site. Een nieuwe functie voor de toren bleek financieel niet haalbaar. De werken die zullen afgerond zijn tegen midden 2027. In Adegem heeft een start-up een nieuwe verpakking op basis van champost ontwikkeld. Dat is de groeibodem die overblijft na de champignonteelt. De eerste bio-champignons in die duurzame verpakking liggen intussen in de supermarkt. In Oudenaarde hebben brouwerijen Roman en Liefmans voor het eerst samen een bier gemaakt. De Brouwers Blend is een limited edition en zal te verkrijgen zijn tijdens de bierfeesten. Al even brouwen we naast elkaar, zeggen ze. En eigenlijk is het gek dat we nu pas samenwerken, klinkt het nog.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

De muziek van Michael Jackson is een beetje in een revival terechtgekomen de dag van vandaag. En dat heeft allemaal te maken met de biopic, de film die in de bioscoop loopt over Michael Jackson. Volle zalen trekt hij en breekt ook wel wat records. Dus wat is mooi, hè, wat dat betreft. In ieder geval, we draaien nog een keertje Black or White hier bij Club FM. En dat om 3:45. Tot 11:00, Paul Young nu. Love Will Tear Us Apart. When

0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

Op 11-jarige leeftijd werd ontdekt door platenmaatschappij EM Records. Nadien heeft ze met meerdere talentenshows opgetreden. En in 1990 tekende ze dan bij Motown Records. En een jaar nadien brak ze door dankzij Robin Michael Walden, die dit nummer heeft geschreven voor haar. Shanice, een wereldhit is het toentertijd geworden met deze I Love Your Smile. Hey luisteraars, tot 12 uur zijn we nog samen met muziek onderweg van Ryan Paris, Dire Straits, Dimitri Vegas en Like Mike. Is The Talking Heads.

25 is hij, deze Alex Warren. Hij is heel populair, ook op TikTok en andere social media. 28 augustus trouwens brengt hij zijn nieuw album uit. Dat gaat Wild Child heten. Wij draaien nog een keertje deze Fever Dreams. En dan naar onze uittips hierin uit op zondag richting Wetteren gaan we, luisteraars. Want de jaarlijkse braderie onder de noemer Wetteren Zomert is vandaag toch wel het decor van sfeer, shopping, animatie, muziek en sport. In de centrumstraten vindt een uitgebreide braderie plaats met kortingen in de winkels. Daarnaast zorgen een makersmarkt, een kinder- en straatanimatie en de jaarlijkse kermis op de markt voor extra gezelligheid. En voetbalfans kunnen vanavond om 9 uur terecht aan de markt 17 om het WK-wedstrijd België-Iran live te volgen op groot scherm. Activiteiten spreiden zich over verschillende locaties in het centrum daar in Wetteren, waaronder de Markt, de Stationstraat, de Kerkstraat, de Florimon-Leirenstraat en de Hekkerstraat. En met een gevarieerd programma voor jong en oud willen Wetteren Zomert opnieuw duizenden bezoekers vandaag dus naar het centrum lokken voor een feestelijke begin van de zomer. En ook steeds een aanrader is de Poëzieapotheek, dat in de Hekkerstraat met de Wetterse marchandise. Ze zetten daar hun deuren open. En daar kan je heel wat mooie dingen gaan vinden. Dus iedereen welkom. En dat voor sfeer, shopping, animatie, muziek en sport. En dat op de jaarlijkse braderie in het centrum van Wetteren. Uiteraard is de toegang helemaal gratis. Van Wetteren gaan we naar Lokeren, luisteraars. Want Koveken Streekbierfestival vindt daar vandaag opnieuw plaats. En dat in de tent achter de Veerstraat in de Herbrugwijk in Lokeren. Het festival is ondertussen aan de 6e editie toe en loopt straks vanaf 12 uur tot 7 uur. Bezoekers kunnen er tal van streekbieren proeven en ook niet-alcoholische alternatieven gaan ontdekken. En dat dus vanaf 12 uur. www.vzwkoveke.wixsite.com, dat is de site waar je alles terecht kunt voor verdere informatie. En dan van Lokeren nog even naar Lebbeke, want vanmiddag organiseert Natuurpunt IJsvogel Opwijk een libellenwandeling en dat in het wachtbekken Heistergem, een verborgen parel op het grensgebied van Lebbeke, Buggenhout en Opwijk. Gids Jan leidt je langs poelen, sloten en moerassige graslanden en op zoek naar libellen die in juni op hun allermooist zijn. En onderweg leer je hoe je ze herkent, wat hun rol is in de natuur en kom je te weten dat sommige soorten al honderden miljoenen jaar bestaan. De wandeling start vanmiddag om 2 uur en duurt tot 4:30 aan het Eeksken 12 in Lebbeke. De deelnameprijs kost €8. Neem wandelschoenen of laarzen mee en bij voorkeur ook een verrekijker. Dus Eekske nummer 12 in Lebbeke, dat is de bocht ter hoogte van Eindehuizen. Daar start dus de wandeling ter plaatse €8 te betalen voor de libellenwandeling die daar dus doorgaat.

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs en de JTC Quattro

dit is zo'n nummer waarvan je zegt, ik ga even lekker gaan relaxen op mijn terras en ik giet me een lekker frisdrankje uit of misschien wel een aperitiefje. Dat kan best natuurlijk, hè, op deze tijd van deze zondag. En de Bangles op de achtergrond met deze Eternal Flame. Heerlijk natuurlijk. Het was een grote hit destijds in toch wel 89. En van 89 naar 98. Kijk eens aan, dat is een mooie omschakeling voor deze leuke hit van

is er eentje uit onze Super 50. Inderdaad, iedere woensdag en zaterdag hier bij Club FM. Kungs en Theophilus Landen en Galaxy. En dan naar onze uittips. We starten in de gemeente Laarne in Oost-Vlaanderen, want vanavond organiseert het lokaal bestuur van Laarne een literaire avond ter gelegenheid van de zomerzonnewende. Op de langste dag van het jaar kunnen cultuurliefhebbers dus bij het vallen van de avond genieten van verhalen rond het prikkelende thema verboden. Het kasteel van Laarne vormt het decor voor dit evenement. Het festival richt zich specifiek op een volwassen publiek van 18 jaar en ouder. Het programma start om 19:30 vanavond en duurt tot 23:00 op het domein van het kasteel, gelegen aan de Eekhoekstraat 5 in Laarne. De toegang tot deze avond is volledig gratis en voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.laarne.be/zomerzonnewende. Dus www.laarne.be/zomerzonnewende. En dat dus voor de verhaalavond daar in de gemeente Laarne. Van Laarne gaan we naar Appels bij Dendermonde, want de Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van Appels en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Leden, die slaan de handen in elkaar voor een bijzonder concert. De muzikanten vieren daarmee Midzomernacht. Het Midzomernachtconcert vindt vanmiddag plaats om 17:00. En liefhebbers kunnen daarvoor terecht in de basisschool De Oogappel aan de Hoofdstraat nummer 18 in Appels. Toegangskaarten kosten €12 aan de kassa. Voor en na het concert zijn er ook hamburgers te verkrijgen. Dus dat is ook wel mooi meegenomen, zou ik zeggen. Buggenhout, ja, daar kan je vandaag en morgen nog naar de Junikermis in het centrum. Staan de attracties opgesteld op het Kerkplein. En de kermisattracties openen elke dag, vandaag dus en morgen, om 15:00. Iedereen is daar van harte welkom dus in Buggenhout voor de Bosgemeente en de Junikermis, waar je naartoe kan. Maar je kan ook nog sportief gaan doen vandaag en daarvoor kan je richting het Oost-Vlaamse Belselen bij Sint-Niklaas. Want de Reinaardloop in Belselen is vandaag aan zijn 38e editie toe, dat doorgaat op de Kouter daar in Belselen. De deelnemers kunnen kiezen voor een jogging van 4 of 8 kilometer of een wedstrijdloop van 12 kilometer. En daarnaast is er ook nog een kidsrun van 1 kilometer. Al deze lopen gaan door op een verkeersvrije omloop in een vlak, landelijk en gedeeltelijk schaduwrijk parcours. Supporters kan aan de start en de aankomst op het Yvonneplein, de 38e Reinaardloop, vandaag dus in de wijk Kouter in Belselen, inschrijven en omkleden kan in de sporthal. Dat doe je in de Sint-Andriestraat nummer 10 in Belselen, waar kleedkamers en douches bevinden zich in sporthal De Klavers aan de Koutermolenstraat, op 15 minuten wandelen van het parcours. Dus iedereen van harte welkom daar. Je kan dus ter plaatse inschrijven en meedoen. Vanaf 14:30 start daar de kinderjogging van 1 kilometer voor kinderen van tot 13 jaar. Inderdaad, en om 14:30 start ook de jogging 4 en 8 kilometer. En om 15:30 van de middag is er daar de wedstrijd loopt. En dat is 12 kilometer. Dus iedereen daar, als je sportief wil doen op deze toch wel tropische zondag, om vandaag misschien wel naar Belselen te trekken.

0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

voor de mensen die een zwembad hebben staan in hun tuin. Het kan een vast zijn, het kan een opblaasbaar zijn, hoe klein of hoe groot het ook is. Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Twisting by the pool met dit soort weertje. Altijd wel leuk natuurlijk. We draaien de Dire Straits uit begin jaren 80. Zometeen hebben we nog de laatste uittips hier in Oost-Vlaanderen. Maar eerst nog Superfly. I know it's

0: Dansen de beats op je radio bij Club FM op zondag voormiddag. We draaien Superfly Lovestruck met Stronger Than Before. En dan naar onze uittips. En die staat een beetje in het teken nu, dit blokje toch van onze Rode Duivels. Hè? Want ja, vanavond spelen de Rode Duivels een tweede wedstrijd op het WK voetbal. En in Gent kan je dat volgen op grote schermen op meerdere plaatsen. In Gent zijn er heel wat locaties waar je met je rood-geel-zwarte sjaal kan gaan supporteren. In zomerbar Bar Bricolage aan de Dokken kan je vandaag al vanaf 14 uur opwarmen. Bar Bougie zet een scherm in de Wintercircus van Gent, de plek waar de VRT de vorige keer nog haar uitzendingen maakte. In de zomerbar Gazon kan je genieten midden in het groen en fulltime sport aan het Meulenstedenbrug bouwt de parking om tot een WK-dorp en biedt plaats voor 500 supporters. Net buiten Gent kan je naar zomerbar Picasso en dat in Locristi. Daar is op het achterterras plaats voor maar liefst 900 supporters voor het grote scherm. Ook daar kan je dus in ieder geval terecht. Ook in het Waasland kan je her en der terecht. Dus wie vanavond zin heeft om te gaan supporteren, kan onder andere naar het park van de Casino. En dat is gelegen aan de Stationstraat in Sint-Niklaas. Daar kan je niet alleen vanavond, maar ook volgende zaterdagochtend om 5 uur terecht voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En ook op het terras van Bar Lardo aan de Apostelstraat en de Plaza Centraal op de Grote Markt staat een scherm opgesteld, net als in Sportcafé De Mispelaren in Nieuwkerken. In Lokeren kan je van het WK-sfeer gaan genieten in het Devil's House, dat aan de Radar Eventenhal op de Gentse Steenweg in Lokeren. Daar kan je dus ook gratis naar die wedstrijd gaan kijken. Ook bij padelclub De Pelgrim aan de Evenslaarstraat in Lokeren zit het WK-koorts er al een tijdje in. Ook daar worden alle wedstrijden van de Rode Duivels outdoor op grootscherm uitgezonden. In het gemeentepark van deelgemeente Moerbeke-Waas organiseert de Krevenstraat een WK-dorp. Ook daar dus vanavond welkom. En in Beveren-Kruibeke-Zwijnaarden werd in het centrum van de deelgemeente Kruibeke het dorpsplein omgetoverd tot Copa Krubeka. Inderdaad, daar kan je dus ook terecht. Dus heel wat plaatsen waar je vanavond kan gaan supporteren voor de Rode Duivels tegen Iran. Uiteraard, het wedstrijd begint om 9 uur.
1: Muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
2: Join the summer.

Otje Crimson en Toe van Viola. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Ditmaal in samenwerking met Niels van Zandt. En hij klinkt uiteraard dansbaar. Wat had je anders verwacht met Everywhere I Go? En ik trek erop uit, want ja, inderdaad, Uit op Zondag zit erop voor deze 21ste juni. Bedankt voor het luisteren. Blijf erbij. Zometeen is er Yuri Tote met de Middagclub. Heel veel plezier met hem. En ik laat je nog met muziek onder andere van Enigma, Return to Innocence. En nu deze Rheingold Dreiklang Dimensionen. Met deze wens ik jullie uiteraard een hele fijne, leuke zondag nog. En geniet vooral van de zomer en hou het hoofd koel, hè? Ja.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur.
4: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

naar Ibiza hoeven in ieder geval niet te gaan. Het is hier warm genoeg. The Venga Boys and We're Going to Ibiza mochten spitsafbijden van ons eerste uur samen. Muziek komt eraan, zometeen van Bella Kay, Aaron Blommaert en ook Roy Orbison is er vandaag bij. En als je aan tafel bent, laat het alvast smaken. Welkom in deze nieuwe aflevering van de Middagclub. Join.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
2: Goedenavond.
3: Club FM.

Al in 1985 was hij ervan overtuigd. The Good Heart Is Days Is Hard To Find. Virgil Sharkey had er een grote hit mee toen. Straks nog muziek van Stella Lefty en Heiko met Boston. Maar eerst Horny Hot and Juicy, liever gezegd, met Moosty met Horny.

De Amerikaanse president Trump dreigt ermee om zelf tol te heffen op schepen die de straat van Hormuz willen doorvaren. Dat zegt hij op zijn platform Truth Social. Er zullen tijdens het staakt het vuren 60 dagen lang geen tolheffingen zijn en er zullen ook na het verstrijken van die termijn geen heffingen zijn, tenzij die worden opgelegd door en voor de Verenigde Staten van Amerika in het geval dat het akkoord niet gesloten wordt, zegt hij nu. Trump verwijst daarmee naar een van de punten uit het raamakkoord tussen de VS en Iran. Daarin staat dat Iran een veilige, kosteloze doorvaart moet garanderen in de zeeengte. Verschillende steden in Brazilië hebben een vreemd alarmbericht gekregen van de autoriteiten. In het bericht stond het woord misantropie, wat haat tegen de mensheid betekent. Het alarm zorgde voor paniek op social media. Autoriteiten melden nadien dat het alarmsysteem offline is gehaald omdat het mogelijk gehackt is. Een videojournalist van Al Jazeera is gedood bij een Israëlisch bombardement in de Gaza. Dat heeft in Qatar gevestigde nieuwszender gezegd. De cameraman van Al Jazeera, Mousbacher, en een collega is samen met twee andere personen omgekomen bij een Israëlische aanval op een huis in het centrum van de Gaza, meldt de zender, zonder veel details te geven. Oppositiepartijen Groen en Anders reageren teleurgesteld op het akkoord binnen het kernkabinet over de timing van ethische dossiers, zoals de verlenging van de abortustermijn. Beide partijen pleiten voor een uitbreiding tot 18 weken zwangerschap, waar een brede consensus over bestaat, onder experten. Opnieuw dus uitstel om dan in december waarschijnlijk uit te komen op een uitbreiding van slechts 14 weken. Dat is de voorspelling van Stefan van Hekken. De weersverwachting ook vandaag zwoel met kans op onweer tegen de late namiddag of avond. Temperaturen 32 graden. Ja, en voor de volgende dagen, voor de hele volgende week, kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft zwoel, plakkerig warm en temperaturen tot 37 graden op woensdag en donderdag. Een beetje veel van het goede. Join the club.

Dat was Cat's Eye met Pinky Up, een van de nieuwste internationale popsensaties. We gaan nu van de sound van vandaag naar een synthpop klassieker uit de jaren 80. Hier zijn Andy Bell en Vince Clarke, beter bekend als Erasure met SOS.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok, Gentse Steenweg 156 Zeelen of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, stek aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
7: De allergrootste artiesten hoor je hier.
8: Hi with a sugar babes. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
7: We draaien ze allemaal.
9: Hi, this is Bryan Adams.

0: Je hebt zo van die momenten waarvan je denkt, ja, zal ik nu blijven of moet ik nu gaan? The Clash, die vond dat ook in 1982, maken er daar maar meteen een plaatje over. Straks nog muziek van Gers Pardoel. We keren dan terug zo'n 12 jaar de tijd in. Toen had hij een relatie, denk ik, met Louise. Maar eerst Dali en Dagi met Ibiza Circo Loco.
1: Ibiza Circo Loco.

eerste deel van deze middagclub zit er alweer bijna op. Geen nood, we gaan nog door tot en met een uur of twee. Muziek krijg je van mij nog zometeen van de PC52's met Meet the Flintstones. Maar eerst, liever gezegd, de Common Arts en So Cold the Night.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.

0: zou het toch niet meer doen. Je weet wel, hè? Me too. I can't keep my hands off you van de Digitoys uit 1992. Mocht de spitsafbijten van ons tweede uur samen. Met de muziek zometeen van Tyla en Zara Larsson. Ook Martin Solveig en GTA is er vandaag bij. En Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Welkom in deel 2 van de Middagclub.
1: Jury tot 1.

De titel van deze song verwijst speels naar Britney Spears klassieker Oops, I Did It Again. En in de song is het zelfs een knipoog naar die wereldhit verwerkt. Tyla en Zara Larsson was dat met She Did It Again.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier en vertrouwen, geld waard zijn.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

Private Dancer verscheen in 1984 op het gelijknamige album waarmee Tina Turner haar spectaculaire comeback maakte na haar breuk met Ike Turner. Het nummer werd trouwens geschreven door Mark Knopfler, de frontman van de Dire Straits. Oorspronkelijk was het zelfs bedoeld voor de Dire Straits, maar uiteindelijk nam Tina Turner het op. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend. Temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
1: Join the club.

Crisscross Amsterdam, samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij helemaal nieuw en te horen hier bij Club FM. Straks duiken we nog even dit lijstje van 1989 alweer met Sonja en You'll Never Stop Me Loving You. Maar eerst Culture Beat en Got To Get It.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

van de Stock Aitken Waterman Sound van Sonja naar de moderne pop van BB Rexha. Wist je trouwens dat BB ook een nummer schreef voor artiesten als Eminem, Rihanna en David Guetta? Hier is ze met I Like You Better Than Me.

stellen nog eens opnieuw tussen 12 en 2 van die aflevering van de Werkclub. Laten we hier nog zometeen met Steve Allen, Letter from My Heart, ook Matthias Rijn. Met verdampte liefde komt nog langs, maar eerst de Freemasons en Amanda Wilson en Watching.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat zegt de politie. Die vond de kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt ook niemand gewond. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting Engeland. Gouverneur Karel de Caluwe zegt dat het meerdere keren gebeurt. De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Vorselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, die raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is aangekomen in Zwitserland voor vredesgesprekken met Iran. We verwachten dat die vredesgesprekken moeizaam zullen verlopen. Normaal hadden de gesprekken vrijdag moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. De Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig, tropisch, warm, 33 graden. Tegen de avond kans op alweer onweer. De volgende week houdt het zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden. Join the club.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Join the summer.
3: Dit is Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3 uur.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Vlaams minister Hilde Crevets wil dat burgerlijke huwelijken in elke gemeente minstens op één dag gratis kunnen plaatsvinden. Ze laat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Uit eerdere cijfers blijkt dat in ruim de helft van de gemeenten geen

0: enkele dag gratis trouwen mogelijk is. In Wetteren verliest de school voor buitengewoon onderwijs Sint Lodewijk vanaf volgend schooljaar 5 van haar 22 schoolbussen. Dat heeft de lijn beslist, al benadrukt de vervoersmaatschappij dat de gesprekken nog lopen. De directie die vreest dat leerlingen voortaan nog vroeger klaar moeten staan. In Gent heeft de politie sinds de start van het zomerseizoen op 1 mei al 81 processen verbaal opgesteld aan de Blaarmeersen. Het gaat onder meer om drugsbezit, diefstallen, illegaal wapenbezit en exhibitionisme. Vorig jaar waren dat er 33 in de eerste 3 weken en dit jaar staat de teller dus al na 7 weken op 81. In Dendermonde is watermaatschappij Faris gestart met de restauratie van de beschermde watertoren aan Bastion 5 op de vroegere militaire site. Een nieuwe functie voor de toren bleek financieel niet haalbaar. De werken die zullen afgerond zijn tegen midden 2027. In Adegem heeft een start-up een nieuwe verpakking op basis van champost ontwikkeld. Dat is de groeibodem die overblijft na de champignonteelt. De eerste bio-champignons in die duurzame verpakking liggen intussen in de supermarkt. In Oudenaarde hebben brouwerijen Roman en Liefmans voor het eerst samen een bier gemaakt. De Brouwers Blend is een limited edition en zal te verkrijgen zijn tijdens de bierfeesten. Al even brouwen we naast elkaar, zeggen ze. En eigenlijk is het gek dat we nu pas samenwerken, klinkt het nog.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: Klaus, Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House, Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolees en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding?

0: JTC4 biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV-scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV-scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
5: Handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Join the summer.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

De hittegolf in Frankrijk neemt extreme vorm aan. Morgen blijven meer dan 800 scholen dicht en 1800 andere scholen passen hun uren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt code rood voor temperaturen die oplopen tot 40 graden en meer. De Franse spoorwegen raden kwetsbare reizigers met klem af om de trein te nemen wegens de gevaarlijke warmte aan boord. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een zware vechtpartij. Het incident vond plaats tijdens het evenement Fête de la Musique. De politie kon 1 verdachte oppakken, maar de exacte omstandigheden en het motief worden onderzocht. De ultra-atleet Mathieu Bonne is begonnen aan een nieuwe wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd meer dan 358 kilometer zwemmen. Bonne heeft zijn tactiek wel zorgvuldig uitgestippeld. Met zijn actie zamelt atleet ook geld in voor Pelicano, een stichting die kinderarmoede in ons land bestrijdt. Een openbare zitting bij de VN is vrijdag uitgedraaid op een scherpe woordenwisseling tussen de Israëlische ambassadeur Danny Danon en VN-functionaris Vanessa Fraser. Danon eiste onder meer het ontslag van Pramila Patten, die een voor Israël kritisch rapport heeft opgesteld. Fraser prikte die aantijgingen tegen Patten niet. Zij zelf waarschuwde deze week in een rapport dat Israëlische kolonistengroepen kunnen worden toegevoegd aan een wereldwijde zwarte lijst voor schendingen tegen kinderen. Israël staat al in de bijlagen van dat rapport wegens vermeende schendingen. Vanmiddag zonnig en heet, 33 graden. Vanavond en vannacht alweer lokaal onweer. Ook de rest van de week tropisch warm met temperaturen tot 35 graden en meer. En elke avond kans op plaatselijk wat gerommel. Join the club.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 6 uur.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket, wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok, Gentse Steenweg 156 Zeelen of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.

0: Vanaf de vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon, 35 graden. Woensdag meer wolken en temperaturen tot 36 graden.
1: Join the club.

0: Tienhout DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée op Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort, met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal, ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 10 uur.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Op Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

0: Goede avond. Tot middernacht. Rustige muziek.
1: Unchain my heart.

0: this.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.
1: Get ready for takeoff.
2: Dit zijn de hits van Club FM.
3: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.